0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint donderdag met een moment van stilte voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. Ze kenden elkaar al toen Ronald Koeman nog voetbalde en ze heeft hem altijd gesteund. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar cel voor de aanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Ze zouden de daders van de zelfmoordaanslagen hebben geholpen. Bij de aanvallen op kerken en luxe hotels vielen 279 doden, onder wie 3 Nederlanders. En president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is met Trump en Poetin te praten over vrede in Oekraïne. Hij was op de VN-top in New York en sprak daar onder meer met Trump. Niet alleen over vrede, maar ook over meer wapens voor luchtverdediging. Frankrijk gaat hem die leveren. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Morgen af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. Get up.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint donderdag met een moment van stilte voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. Ze kenden elkaar al toen Ronald Koeman nog voetbalde en ze heeft hem altijd gesteund. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar cel voor de aanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Ze zouden de daders van de zelfmoordaanslagen hebben geholpen. Bij de aanvallen op kerken en luxe hotels vielen 279 doden, onder wie 3 Nederlanders. En president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is met Trump en Poetin te praten over vrede in Oekraïne. Hij was op de VN-top in New York en sprak daar onder meer met Trump. Niet alleen over vrede, maar ook over meer wapens voor luchtverdediging. Frankrijk gaat hem die leveren. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Morgen af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from

Leukert, hoe is het met je? Ja, ik zie je lachen. Jij denkt, wat komt er nou allemaal weer op me af? Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint donderdag met een moment van stilte voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. Ze kenden elkaar al toen Ronald Koeman nog voetbalde en ze heeft hem altijd gesteund. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar cel voor de aanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Ze zouden de daders van de zelfmoordaanslagen hebben geholpen. Bij de aanvallen op kerken en luxe hotels vielen 279 doden, onder wie 3 Nederlanders. En president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is met Trump en Poetin te praten over vrede in Oekraïne. Hij was op de VN-top in New York en sprak daar onder meer met Trump. Niet alleen over vrede, maar ook over meer wapens voor luchtverdediging. Frankrijk gaat hem die leveren. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Morgen af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het plan van het kabinet om de lengte van de WW te verkorten heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid. Er zouden maar 8000 extra banen bijkomen, heeft het Centraal Planbureau berekend. De maatregel levert de schatkist wel geld op, maar het dwingt werklozen bijna niet om aan het werk te gaan. De groep die eerder Odido heeft gehackt, zegt nu ook te hebben ingebroken in de systemen van de FBI. Er zouden gegevens van het personeel zijn gestolen en van mensen die er gesolliciteerd hebben. De hackers zeggen de FBI te hebben aangevallen omdat die eerder opriep om nooit los geld te betalen aan hackersgroepen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Dat gebeurde toen gisternacht een brand bij een afvalverwerker werd geblust met water uit een vervuilde sloot, zegt de gemeente. Omdat het spul nu ook in het riool zit, kan het water niet meer naar de zuiveringsinstallatie. Het moet apart worden opgevangen. Mariah Carey is een record in de Amerikaanse hitlijsten kwijt. Haar kersthit All I Want For Christmas is niet meer de langst genoteerde nummer 1 hit. Dat is nu Ella Langley met haar hit Choosin' Texas, die 23 weken op 1 staat. Het succes heeft haar leven en dat van haar schrijvers en familie veranderd, zegt ze. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het kabinet denkt dat mensen weer sneller aan het werk gaan als je de duur van de WW verkort, maar dat valt tegen. Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat wanneer je de WW verkort van 2 jaar naar 1 jaar, dat 8000 banen oplevert. Dat is maar een klein effect, zegt het CPB, als je het vergelijkt met het totaal aantal werklozen. Het lijkt erop dat hackersbende Shiny Hunters heeft toegeslagen bij de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. Ze zouden de gegevens in handen hebben van duizenden medewerkers en van mensen die daar ooit gesolliciteerd hebben.

na je dienst altijd of er nog wat in je broek of jaszak zit. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens zorgen voor steeds meer files. Door afsluitingen moeten ze vaker omrijden. En op de omleidingsroutes gaat het daarna mis. Daar stranden vrachtwagens voor te lage tunnels, zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf. Elke dag moet er daardoor ruim 20 keer een tunnel dicht. Om mensen sneller aan het werk te krijgen, wil het kabinet de WW verkorten.

die eerder dit jaar toesloeg bij Odido. De hackers van Shiny Hunters claimen de gegevens te hebben van FBI-personeel. De groep zegt de FBI te hebben aangevallen omdat hij eerder opriep om nooit los geld te betalen bij computercriminaliteit. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge. Montag lieben Klaus und Globen.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Delft is afgelopen nacht een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op een motoragent. Volgens de politie ging het net goed en is de agent niet gewond geraakt. De bestuurder is aangehouden voor poging tot doodslag. Het komt steeds vaker voor dat vrachtwagens niet verder kunnen omdat ze voor een te lage tunnel stil komen te staan. Vooral op omleidingsroutes die ze moeten nemen, omdat op andere stukken van de weg werkzaamheden zijn, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld stranden elke dag 24 vrachtwagens bij tunnels. Er moet bij asielzoekers en gevluchte Oekraïners meteen worden gecheckt wat ze qua werk zouden kunnen doen, staat in een advies aan het kabinet. Nu duurt het vaak lang voordat asielzoekers aan de slag kunnen. Werk zou lastig te combineren zijn met de taallessen die ze krijgen en hun verplichte inburgering. Artsen en verplegers in ons land moeten hun ziekenhuisjassen beter controleren na hun dienst. Het is volgens RTL een oproep van ziekenhuizen, omdat er tijdens het wassen van de uniformen vaak balpennen en stiften zijn achtergebleven. Elke week zitten daardoor honderden jassen vol met inkt en die kunnen worden weggegooid. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist. Maar passie.
2: God ook like bezig.
3: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
4: Ik zet vastgeluid.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
0: Moraal van de week.
7: Dear listeners. This is a special show on Ice Radio with
8: Peter Moraal.
7: Dat bent u niet.
9: Ah, Peter.
10: There's no such thing

Twitter.

0: kippenvel krijg ik ervan. One love, one life. Oh, zo mooi. Maar ja, dat interesseert jullie natuurlijk. En dat is ook helemaal terecht. Dit stond in het bakje nieuwe muziek deze week van Ice Radio. Bernie Taupin ken je als de maker van heel veel liedjes van Elton John. Come on, California.
1: Beter.
2: Ik wil me niet beter.
1: Beter.
2: Niet beter.
1: I don't know.

0: vind hem misschien nog wel leuker dan Elton John. Bernie Taupin dus met zijn nieuwste hit. Ja, poging daartoe. Come on, California, zo heet hij. Ik startte trouwens bij het doorworstelen van mijn muziekbestanden op de 2 meter sessies. En de scene met Rigoureus.
1: Ice Radio. En de klok zegt.

0: beter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks weer iets van de Beatles. Nou ja, iets over de Beatles. Nou, ik word inderdaad behoorlijk gek van dat ik mezelf vastdul. Want, nou ja, er komt zo direct iets over de Beatles. En over de Rolling Stones trouwens. Maar ja, dan weet je het alweer. Dus heb ik weer te veel gezegd. Dit zijn de presidents of the United States of America.
3: Bla bla bla, and where has that led us?

0: door iemands liedje heen praten vind ik niet chic.
1: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter, moraal. Bezorgd je keiharde tepels.
3: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
2: Dit zijn de Off-Beatles. De Beatles, maar dan anders. Ice Radio. De Beatles Hoek, maar dan anders.

0: Radio. Ijskoud. De warmste.
1: Hey, kijk eens op de klok. Het is alweer ruim een half uur voorbij het hele uur. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het half uur.

0: Kees Radio. Moraal van de week.
1: Ja, wat een romantiek, jongens. De band heet Brad.

was dat met Blauwe Ruis. En dit is een van die nieuwere begrafenishits. Claudia

0: Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Nou, mijn begrafenis hoeft deze niet hoor. Ik heb andere mooiere. Dit is trouwens de nieuwe van Sheryl Crow. Uit het bakje nieuwe muziek van Ice Radio dus. Hier in de moraal van de week, nummertje 460. Had ik het al gezegd? Ach ja, maar ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen.

0: moment dat elke week onontkoombaar is. Dat ik afscheid van je moet nemen. Doe ik dit keer met Zoë Lieve. Dat ze van hem houdt.
1: Je bent niet welkom hier. Nee.
2: Prutser, ik vind je echt niet

0: Wat doe je nou?
1: Luisteren naar de radio.
2: Lach maar.
3: Wat ben je stil, waar denk je aan?
0: What are you thinking about?
4: Dat was een slappe hap.
2: Fijne uitzending verder, dames en heren. Het is met name heel veel plezier hebben.
5: Je vindt vlees voor een spatter. Ik heb bij de money back, you know? I told you. I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back. Als het koud moet worden, dan alleen.
6: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knoop.
7: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij de politie komen per dag 600 meldingen binnen over verwarde personen. En dat is een record, schrijft het AD. Veel van die mensen hebben psychische problemen, maar de woningnood is ook een oorzaak. Voor mensen die uit de gevangenis komen, zijn niet voldoende sociale huurwoningen beschikbaar. In Delft is iemand die is ingereden op een motoragent zelf gewond geraakt. De agent zou bezig zijn geweest met een snelheidscontrole toen ineens een auto op hem afkwam. Hij kon die net ontwijken, terwijl de auto daarna tegen de vangrail botste. De bestuurder is aangehouden en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Adviseurs van het kabinet vinden dat asielzoekers eerder aan het werk moeten kunnen. Bijvoorbeeld in sectoren waar ze zitten te schreeuwen om personeel, zoals in de zorg. Nu is er vooral veel aandacht voor het inburgeren van asielzoekers. Maar eigenlijk zou de gemeente ze meteen moeten helpen bij het vinden van een baan. De fabrikant van Batavus, Sparta en Baboe fietsen is failliet. Maar er zijn genoeg geïnteresseerden die de boel willen overnemen. Bij de curator hebben zich 60 partijen gemeld die een doorstart willen maken. Ze willen een enkel merk overnemen of allemaal. Een van de geïnteresseerden is een investeerder die ook Duitse fietsmerken heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
9: I like it.
7: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
10: Ice Radio.
7: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Ook al is er zoveel onrust in de wereld, het gaat volgens het CBS verrassend goed met onze economie. Die groeide in april, mei en juni harder dan waar het CBS eerder nog van uitging, met 0,6%. Huishoudens konden meer uitgeven door een stijging van de lonen en hogere uitkeringen. Zometeen begint de rechtszaak tegen de man die het verkeersongeluk zou hebben veroorzaakt met fietsende kinderen in het Zeeuwse Vogelwaarde. In juni kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven toen ze werden aangereden door een auto. De bestuurder zou veel te hard hebben gereden en wordt verdacht van dood door schuld. Na een jarenlange strijd moeten de inwoners van Herwijnen in de Betuwe er toch aan geloven. Er komt een radarstation van het leger in hun dorp. De Raad van State heeft in de zoveelste procedure besloten dat het station er mag komen. Herwijnen was daarop tegen. De gemeente is bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's. Ook de teamgenoot van Max Verstappen blijft langer bij Red Bull. Isaac Hadjar heeft bijgetekend tot en met volgend jaar. Hij doet het niet slecht. In de laatste 7 races eindigde hij in de top 6 en nu staat hij 8e in het klassement. Verstappen verlengde al eerder zijn contract. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Beukert, hoe is het met je? Ja, ik zie je lachen. Jij denkt, wat komt er nou allemaal weer op me af?
1: Check it out.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Marechaussee onderzoekt een auto-ongeluk op Aruba, waarbij een vrouw uit Rotterdam om het leven is gekomen. Bij het ongeval, anderhalve week geleden, was een Nederlandse militair betrokken. Hij zat ook in de auto. De vrouw zou achter het stuur hebben gezeten, maar haar familie twijfelt aan dat verhaal. In Oosterwijk bij Tilburg ging vanmorgen een gaslucht. En tijdens metingen kwam de brandweer erachter dat ze zelf de veroorzaker zijn. Op de kazerne misten ze een potje met een geurstof die gebruikt wordt bij oefeningen. Het potje was per ongeluk bij het restafval beland en een vuilniswagen heeft de geur daarna door het hele dorp verspreid. Er zijn nog meer meldingen van verslaggevers en cameramensen die zijn aangevallen bij het protest van extreemrechts in Den Haag. Het zijn er nu 8. Demonstranten zouden zaterdag op het Malieveld geweld tegen ze hebben gebruikt. Een van de journalisten heeft na de demonstratie last van dreigtelefoontjes. Oranje International Jurrien Timber kan morgen gewoon meedoen in de voetbalwedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Bondscoach Xavi Hernandez maakte net bekend dat hij hem in de selectie heeft gezet. Timber had een liesblessure en sloeg daarom de eerste 2 trainingen van Oranje over. Maar hij kan dus weer meedoen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het lijkt erop dat Nederland toch gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival, meldt het AD. Omdat Israël meedoet, had Avrotros er geen zin meer in. Maar volgens ingewijden is er een oplossing gevonden. Wat die is, wordt waarschijnlijk later vandaag bekendgemaakt. In Breda is de rechtszaak begonnen tegen de man die in Zeeland inreed op kinderen die op weg waren naar hun schoolkamp ruim 3 maanden geleden. Volgens justitie racete die vlak voor de aanrijding met 130 over de provinciale weg bij Vogelwaarde. 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur kwamen om het leven. 13 onderwijsinstellingen, zoals LOI, die tonnen aan boetes moesten betalen, hoeven dat niet meer. De inspectie vond dat de instellingen studenten verkeerd hadden voorgelicht over het diploma dat ze konden halen. Maar de inspectie had geen screenshots gemaakt van hun website om dat te bewijzen. En daarom veegt de Raad van State de boetes van tafel. The Passion wordt volgend jaar uitgezonden vanuit Oud-Marsum in Twente. Een prachtige omgeving om het paasverhaal te vertellen. Het lijkt wel of Oud-Marsum ervoor gebouwd is, zegt Omroep KRO-NCRV. In The Passion wordt het paasverhaal verteld aan de hand van Nederlandstalige liedjes. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. En vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Radio. The Alternative.
1: Een hele goede middag. Het is woensdag 23 september. Het is 1:07. Het is weer je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Meta, de baas van onder andere Facebook en Instagram, die gaat vanaf 1 oktober aanstaande geld vragen voor WhatsApp-berichten. Ja, geen paniek hoor. Voor jou en mij als gewone gebruikers blijft het appen voorlopig, zeg ik eventjes, nog wel gratis. Maar bedrijven bijvoorbeeld, hè, met een zakelijk platform, die gaan dus wel betalen voor de serviceberichten die ze naar jou en mij sturen. Ja, ze moeten voortaan betalen als ze jou via de app dus beantwoorden. Ja, grote kans dus dat webshops hun service wel anders gaan inrichten. Misschien ga jij wel iets mee betalen. Of ja, je gaat bijvoorbeeld hele lappen tekst in één berichtje krijgen in plaats van dus 10 losse berichtjes. Ja, of gewoon weer zoals vroeger, hè? Gewoon weer lekker bellen of e-mailen. Hey, we moeten zo meteen eventjes wat dingen bespreken. Want wat doe jij bijvoorbeeld als je met je auto in het water rijdt? Ja, doe je dan de deuren of ramen direct open? Of ga je toch eventjes wachten totdat de auto volgelopen is met water? Ik heb zometeen een ezelsbruggetje voor je, waar je hopelijk aan denkt wanneer het zo ver mocht komen, hè? En de verandering van Ideal naar Wero. Ja, dat maakt dat je toch wel weer scherp moet zijn, hoor. Voor oplichters gaan we het zometeen ook eventjes over hebben. En daarnaast natuurlijk een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. En de meldingen van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Welkom bij Ice. Mijn naam is Dennis. Poco is onderweg naar Jimmy Nail. Dit is

met Call It Love en daarvoor Jimmy Nail. Ain't No Doubt. Het is woensdag, het is je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Zit me net te bedenken, als jij nou met je auto het water in rijdt, ik hoop dat het nooit gaat gebeuren, maar mocht dat nou gebeuren, wat doe je dan precies? Gooi dan meteen je ramen en je deuren open en vlieg je er meteen uit? Of denk ik, nee, ik wacht eventjes totdat de auto een beetje volgelopen is, zodat ik wat makkelijker de deuren kan open doen. Ik heb zometeen een ezelsbruggetje voor je, die je misschien zult onthouden wanneer het ooit zo ver zal zijn. Denk ik wel erg belangrijk. Maar daarnaast natuurlijk ook gewoon lekkere muziek vandaag, zoals deze van Ivan Kiel.

wat klassiekertjes hoor vandaag in je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreek. Later het uur trouwens ook nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat zijn de dingen die het beste niet eet, niet drinkt en niet gebruikt. En natuurlijk heb ik zoals elke week ook weer een overzicht voor je van de platenbeurzen dit weekend. Kijken waar jij kunt gaan vinyl graven.

Ik was van de week op zoek naar muziek voor de show van vandaag en ik kwam deze plaat tegen. En ik dacht, zo, dat is een lange tijd geleden zeg dat ik die gehoord heb. Het is René, begin jaren 80 met High Time He Went. En daarvoor hoorde je Cashmere, ook zo'n lekkere klassieker uit 1979. Loves What I Want. Het is woensdag, je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Ik wil het eventjes met je hebben over het volgende. Het is even serious business. Want wat denk jij dat je gaat doen wanneer je met je auto in het water belandt? Ja, veel mensen denken nog steeds dat je moet wachten totdat de auto helemaal volgelopen is met water in. En jij weet het misschien dat niet verstandig is, maar dat weet dus niet iedereen. Nee joh, je moet meteen handelen, want die eerste minuten zitten dus gewoon echt cruciaal. En de ANWB die gebruikt daar dus echt een superhandig ezelsbruggetje voor. Misschien wel handig voor jou ook, dat je eraan denkt als het zover is, hoop ik dan meer. Heel simpel, een gordel, ruit eruit. Dat is dus het ezelsbruggetje. Eerst dus trek je je riem los, daarna dan sla je het raam in of je doet het nog even open. Elektrische raam blijft nog wel eventjes werken. Kijk, die deuren die krijg je toch niet open door de druk van het water. Ja, dan klim je dus zo snel mogelijk uit de auto. Als je dus in ieder geval alleen zit in de auto, maar zit je met andere mensen, dan moet je dus altijd eerst even jezelf losmaken. Oh, net zoals in het vliegtuig. Altijd is goed, kan je zelf denken. En dan kan je namelijk andere mensen helpen. Weet je nog? Ja, dus eigenlijk heel simpel. Onthouden hem, hè. Misschien wist je het al, maar een kleine opfrissing kan natuurlijk nooit kwaad. Het is gordel, ruit en uit.

Een hele goede middag als je net inschakelt. Het is Icebreaker Pies Radio. Mijn naam is Dennis. Dat was The Quick met The Rhythm of the Jungle. Misschien is het handig als je zo eventjes pen en papier erbij pakt. Want je krijgt later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De dingen die je het beste niet eet, niet drinkt en niet gebruikt. En als je dan meteen naast je koelkast staat, kunnen we meteen even kijken of dat misschien bij jou ook wel ligt. Hè? En ik wil het ook nog eventjes met je hebben over de overgang van Ideal naar Vero, dat nieuwe Europese betaalsysteem. Ja, die fraudeurs die proberen toch weer geld uit je portemonnee te trekken, hoor. Vertel je zo eventjes wat er in dit moment weer gaande is. En natuurlijk zometeen een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. Dit is Vitesse.

0: Vitesse met Rosalyn.
1: Hey, we moeten snel door naar de platenbeurzen van dit weekend. Zijn er een hoop, man. Ja, ik hoop dat je pen en papier hebt. Kunnen we snel gaan beginnen. Zaterdag, daar heb ik het als eerste over. De 26e van 10 tot 5 in Almere. Schutterstraat. Dat is een gratis beurs. Kost je niks. Ik heb het idee dat het gewoon in het centrum daar is. De Schutterstraat dus. Dan in Deventer. Le Boeinerskerk in Deventer van 10 tot 5 is trouwens wel een XXL platenbeurs hoor daar in Deventer. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Het schijnt gratis toegang te zijn, maar dat betwijfel ik een beetje. Dan ook nog op dezelfde zaterdag in Rotterdam. Ahoy is een grote, denk ik wel hoor. Ahoyweg 10, ja, in Rotterdam natuurlijk. Aanstaande zaterdag van 10 tot 5. De toegang is online, 8,50 en een tientje aan de deur. Dus scheelt hij toch in 1,50. Gaan we door naar zondag. Dordrecht, het Statenplein. Is trouwens een gratis beurs, die is er van 10 tot 5. En dan in Gorinchem. Ook zondag 27e van 11 tot 5. Zaal de Luisterpost. Dat is de vijfde uitgang 1 in Gorinchem. En dan in Heerlen, Limburg. Van 12 tot 3. Kleintje denk ik. Poppodium De Nieuwe Noord. Pancratiusstraat daar in Heerlen. Trouwens ook gratis toegang. En het schijnt een maandelijkse platenbeurs te zijn. Dan heb ik nog twee voor je. Ook weer in Rotterdam zondag de 27e van 2 tot 5. Kort hè, in Rotterdam. Nieuwe binnenweg nummer 19. En dan de laatste, die is in De Most. De Mostenstraat nummer 3. Neerkant is dat. En die is aanstaande zondag van 11 tot 5. En de toegang is gelukkig ook weer gratis. Hoop, hè? Hoop, platenbeurs. Aan het einde van het uur geef ik je nog even een snel overzicht. Dus als ik iets te snel ging, zometeen herhaal ik het.

0: If I Had Words van Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald. Ik meen me te herinneren dat ze in de videoclip in een kerk stonden of zo met een koor. Ja, zo weer lang geleden hoor, 1977.
1: Geen playlist, maar passie.
0: Een week of wat geleden had ik het in, hier in Icebreak over de overstap van Ideal naar dat Europese betaalsysteem Wero. Ja, dat gebruik je natuurlijk voor je online bestellingen natuurlijk en facturen te betalen. Maar je moet even opletten, want ja, met dit soort overstap heb je natuurlijk ook altijd weer de oplichters. Hè? Die zijn weer bezig met een nieuwe truc. Wat doen ze? Ze sturen je een mail waarin staat dat je eventjes je account moet verifiëren voor die overstap. Hè? En klik je dan op zo'n link, dan hengelen ze gewoon op dat moment jouw gegevens binnen. Ja, en dan gaan ze geld opnemen. Dus doe dat niet, want bedenk dat Ideal of Wero zal je nooit een mail sturen hierover. Zie je dan zo'n mailtje in je inbox, gooi hem gewoon weg, joh. Want kijk, de bank die gaat gewoon de hele overstap regelen. Hoef jij dus helemaal niets voor te doen. Afgelopen week kreeg ik trouwens ook, ik had een hotel geboekt. En dat zou zijn voor afgelopen zaterdag op zondag. En ik kreeg toen een WhatsApp-berichtje in de loop van de week waarin stond dat het, ik moest nog eventjes een betaling regelen. Ze hadden mijn creditcardgegevens, maar ze konden de betaling niet goed. Ze konden het geld er niet vanaf halen. Ja joh, je stinkt er zo in. Ik dacht echt, wat gebeurt dit? Ik zou toch betalen in het hotel, maar zo zie je maar. Hè? En hoe ze dan weten dat jij...

weet niet of je het nieuws al gelezen hebt, maar Hive komt weer terug. Ja, de voorloper van Facebook met dat, wat hadden we, kriebelen en krabbelen en dansende banaantjes en zo. Komt dus weer terug, weet niet precies wanneer, maar ik las het gisteren en ik vond het wel erg grappig. Ik vond het leuk destijds, Hives. Hé, hey, daar komen ze weer, de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ik heb dus een aantal voor je. Twee meldingen van het bedrijf Smartphonehoesjes. Als eerste een melding voor de Emotion verwarmde bureauonderleggers. Dit product kan oververhit raken. Dat kan natuurlijk leiden tot brandgevaar, schade of brandwonden. En dan van hetzelfde smartphonehoesjes.nl een waarschuwing voor de MagSafe Powerbank. De 10.000 mAh. Nou, die kan oververhit raken. Dat kan natuurlijk ook weer leiden tot brandgevaar, schade of brandwonden. Ja, weet je nog wel dat nieuws van de week? Dat KLM-vliegtuig wat onderweg was naar Curaçao. Er was ook een powerbank die was dus ook in de brand gevlogen. Dan een melding van supermarkt Jumbo. Die roept een aantal verse kazen terug. Deze kazen zijn niet geschikt voor consumptie, omdat de houdbaarheid en kwaliteit niet kan worden gewaarborgd. Het gaat in dit geval om de Jumbo mozzarella, de mozzarella mini en de maxi, de Jumbo ricotta en de burrata. Dan een melding van Asia Express Food. Die roept de blikken bamboescheuten schijven en bamboescheuten reepjes van het merk Royal Orient terug. Kijk, in die blikken zit de stof bisphenol A. En die stof is in Europa dus niet toegestaan in onze voedselverpakkingen. Kan zomaar een beetje giftig zijn. Dan een melding nog van Prenatal voor de inbakerslaapzak mini van Pakken Baby. Ja, er is verstikkingsgevaar voor dat kindje. Breng dat zeker terug naar de winkel, naar Prenatal. En dan als laatste, fabrikant Luvion. Die heeft een terugroepactie gestart voor Luvion LED-lampje combinatie stopcontact duo set. Ja, het is een risico dat onderdelen van dat nachtlampje, die dus onder stroom staan, kunnen worden aangeraakt. Het is zover de meldingen van deze week voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, waren er weer een hoop, hè? Jazeker. Gevaarlijke dingen eigenlijk allemaal, hè? Goed, als je even deze producten in huis hebt, breng het dan terug naar de winkel. Als je twijfelt ook, hè, ga dan even terug naar de winkel daar waar je het gekocht hebt.

En dat was weer je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Van deze woensdag, de 23e september 2026. Wat hebben we vandaag geleerd? Nou, we weten nu dat er dus platenbeurzen zijn dit weekend. Een hoop, hè? Jongen, aanstaande zaterdag Almere, Deventer, Rotterdam. En zondag Dordrecht, Gorinchem, Heerlen, Rotterdam ook weer. Maar dan een kleinere en neerkant. We moeten ook eventjes opletten op links die fraudeurs ons dus sturen in verband met de overstap van Ideal naar Wero voor je online betaling bij webshops bijvoorbeeld en facturen. Bedenk gewoon dat Ideal of Wero, die gaan je dus nooit een e-mail sturen waarbij ze dus vragen om jouw inloggegevens. Gewoon niet doen. Ja, en twijfel je, bel de bank, maar doe het gewoon niet, want ze regelen het allemaal zelf. Je hoeft eigenlijk helemaal niks te doen. Het gaat allemaal gewoon via je betaalapp op je telefoon bijvoorbeeld. En dat ezelsbruggetje, wanneer je in het water belandt met je auto. Ja, de ANWB die zegt, het volgende ezelsbruggetje moet je gewoon proberen te onthouden. Ze zeggen eigenlijk gewoon, gordel ruit eruit. Helemaal niks geks doen. Niet wachten dat je auto helemaal volgelopen is met water. Gewoon niet doen, want de eerste minuut is dus gewoon cruciaal, hè? Zometeen hier na tweeën Richard Vlug met de gevonden voorwerpen. En jij en ik volgende week woensdag gewoon weer tussen 1 en 2. Ik wens je nog een hele fijne dag.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De man die vastzit voor het doodrijden van 4 mensen in het Zeeuwse Vogelwaarde mag naar huis en daar op zijn proces wachten. De rechtbank komt wel met regels, zo mag hij onder meer niet autorijden. Zijn advocaten hadden gevraagd hem voorlopig vrij te laten, omdat de kans dat hij in herhaling valt heel klein is. Het wordt voor justitie een uitdaging om een ex-gemeenteambtenaar in Amsterdam de cel in te krijgen voor medeplichtigheid aan geweld, zegt zijn advocaat. Justitie eiste tegen de ambtenaar 12 jaar cel. Hij zou persoonsgegevens hebben verkocht die criminelen gebruikten om aanslagen te plegen. Maar volgens de advocaat zijn het aannames. Waarschijnlijk horen we vanmiddag of Nederland meedoet aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. En volgens meerdere media is het antwoord ja. Omroep Avro Tros had zich teruggetrokken omdat het Songfestival te politiek zou zijn geworden. De NPO zou nu met een oplossing zijn gekomen zodat we er toch bij zijn. Oranje aanvoerder Virgil van Dijk is bang dat racisme in het voetbal een blijvend probleem is. Toen Justin Kluivert en Quinten Timber op het WK een strafschop misten, kregen ze een bak discriminerende opmerkingen over zich heen. In Engeland zie je iets soortgelijks, zei van Dijk. En daar moeten social media wel iets op gaan vinden. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. En vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ja, de volgende
0: dag! Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio!
0: Met nu. Gevonden voor...

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: De samenstelling van dit radioprogramma vindt op de meest bijzondere tijdstippen plaats. Soms 2 seconden van tevoren. Soms weet ik al dagen van tevoren waar ik mee ga openen. En deze die schoot mij te binnen tijdens het koken. Geen idee waarom, maar ik moest aan dit liedje denk ik. Nou, dan openen we daar gevonden voorwerpen vanavond maar mee. Heaven is a place on earth van Belinda Carlisle. Dames, heren, jongens, meisjes. Luisteraars, Nederland, Vlaanderen. Hiernaast mij in de studio en in de rest van de wereld. Mijn jongste zoon staat hiernaast. Oh, nou, zo. Hallo. Oké, we welkom heten. We gaan met gevonden voorwerpen beginnen vanavond. De gebruikelijke ingrediënten straks even onthaasten. Even relaxen, even chillen met een rustig platen. Tegeltjes wijsheid, iets met passie. En ook even kijken of Joop er uiteraard is voor een schakeltje in onze kettinglijst. En verder zijn wij de hemel op aarde tussen alle radiostations. Geen tirannie van playlists, geen geëikte liedjes. We verzinnen gewoon lekker zelf wat we willen doen. Geen playlist, maar passie. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen.

We konden naar de hemel en naar de aarde met Belinda Carlisle. Nou, laten we eerst even de beide voeten op aarde houden. In deze plaats. En wat daarna komt, geen idee. Ga ik nu eens over nadenken.

0: moet je het maar hebben. Mijn kinderen die komen binnen.
1: We laten één een enorme scheet. Die vertrekt weer. Zit ik een beetje in de stank. King of Spain van The Tallest Man on Earth. Laten we even in Spanje blijven dan. Geen opbeurende muziek. De nits. Over de burgeroorlog in Spanje. Eind jaren 30 van de vorige eeuw.

0: ik weet dat ik iemand ontzettend blij maak met dit soort liedjes.
1: Toeters op Toeters. De radio.
0: En dat kan maar één ding betekenen. We gaan naar...
2: Hengelo.
0: Hengelo.
1: Ja, represent. 31.
2: Oh, oh.
1: Hengelo, kom maar mee.
2: Hengelo.
1: Hengelo. Ik wacht nog op jingles voor ons.
0: Oh, ja, die kan ik wel even gaan maken. Ik heb ze nu niet paraat. Ik heb alleen de...
3: Gevonden voorwerpen.
0: Maar ik moet nog even iets voor jou gaan maken.
1: Ja, oh, lekker man.
0: Ga ik even over nadenken deze week.
1: Als jij dat eens even gaat doen, dan ga ik eens even denken aan de volgende plaat.
0: Ja, zal ik dan nog even nu de plaat gaan draaien die wij afgelopen week hadden?
1: Ja.
0: Ik ben de administratie kwijt. Waar ging ik ook
1: zeker
0: weer
1: niet.
0: Iets met gevoel volgens mij waren we blij blijven hangen.
1: Het was See Me, Feel Me van The Who. En daar kwam jij overheen met...
0: Met deze.
1: Feel.
0: Uit Groningen heb jij mij geleerd.
1: Yes.
0: The International Feel. Ik ben heel benieuwd hoe jij dit gevoel op je in laat werken.
1: Nou, ik ook.

0: Die international feel.
1: Ja, ik zei net, ik heb me een beetje vergist. Want ik kwam op de universal feel. Maar, nou, of de international feel, universal. Maar ik heb toch een mooie plaat voor je. En die ga ik nu... Wacht even.
2: Ja, je moet hem nog even zoeken.
1: Ja, nou, ik heb er dus eentje klaarstaan. Ja. En toen schoot mij net op het laatste moment een andere plaat te binnen. Even kijken.
2: Je hebt jezelf verrast, zal ik maar zeggen.
1: Ik heb mezelf weer ontzettend verrast. Ik moet even kijken of die erin staat. Ik praat hem even vol, anders. Heb je nog een leuke jingle?
2: Leuke jingle. Ja. Zal ik even de allerlangste kijken die ik heb?
1: Weet je, ze staan er beide niet in die ik heb. Dus ik heb er één die misschien voor volgende week.
2: Ja, je vraagt erom.
1: Ja.
2: Maar vertel ons dus je verhaal.
1: Ik kom dus uit International Universal. Wat is universeel? Dat is natuurlijk de liefde.
2: Ja.
1: Ja. En dan komen we weer terug. Maar ik heb er dus twee en ik kan er dus gewoon niet uit kiezen.
2: Dus?
1: Laat ik het jou doen. Nou. Ik laat even 1 seconde horen van de ene.
2: Like making love.
1: Ja, en die andere is deze.
2: Oh,
1: ja.
2: En de Universal Song is play. Hebben we die niet al?
1: Nee.
2: Doe maar.
1: Ja.
2: Ja.
1: Graag.
2: Kim Carnes.
1: Ja, oh, wat een heerlijke plaat is dat, zeg. Speciaal voor jou.
2: Dankjewel.
1: In de lijst.

0: Dit was ooit singeltje 16 in mijn collectie.
1: Geweldig. Je hebt hem ook gewoon nog.
0: Na 1983, ik was 14, ik was net een beetje aan het oefenen om radiootje te spelen. En dat was ook nog in de tijd dat ik zo weinig singeltjes had, dat ik van alles ook de B-kant moest draaien. Als ik een beetje een programma wilde vullen. En dus ik ken ook de B-kant van deze intiem, zal ik maar zeggen.
1: Ja. En hoe heette die ook alweer?
0: Invisible Hands.
1: De Invisible Hands.
0: De Invisible Hands.
1: Uiteraard.
0: Nou, misschien duik ik hem straks blijven helemaal.
1: En die klonk helemaal. Hè? Die klonk helemaal anders.
0: Nou, anyway.
1: Anywho.
0: Ik ga hierop doorborduren.
1: Ja, dat lijkt me heel mooi.
0: En het resultaat hoor je aanstaande donderdag.
1: Oh, spannend.
0: Ja. Gaat vast lukken. Terwijl ik Kim Carnes uit mijn kast haalde, kwam ik deze ook tegen. Want die staat ook bij de C. Maar net ietsje eerder. Bobby Caldwell.
1: Bobby Caldwell, de echte.
0: Het kan nog net, het is nog net een beetje zomer.
1: Oh. Weet je trouwens dat dit ook weer zo'n Toto-plaat is?
0: Toto-plaat?
1: Ja.
0: Als dus 16 muzikanten deden zij hierin mee.
1: De helft. Ja. Maar zo mooi. Jamaica.

Caribbean Queen. Dat was ook nog van European Queen. No More Love on the Run. Billy Ocean. We blijven een beetje in de 80s. Ik denk dat ik straks even ernstig moet compenseren met 70s en 90s. Maar ja, ik ga toch even door op die No More Love on the Run. I'm gonna run to you. In plaats van bij haar vandaan vluchten, zoekt hij haar head-on op. Bryan Adams.

We zijn uit de 80s fuik. Terug naar de 70s. Met fijne saxen en violen en soulful muziek. Little Child Running Wild. Als ouder zeg je dan, hou eens op met stuiteren. Ga even wat anders doen. Ga buiten spelen of zo. Het klinkt ook een beetje als touwtjes springen deze plaat. The Wild Young Heart. De Noisette.

Silent Running, Young Hearts. Ik kijk even op mijn Casio kwartshorloge. Heel erg retro, uit de jaren 80. Ik zie dat het bijna 9 uur is. Eén plaatje nog voor 9 uur. The Doobie Brothers. It Keeps You Running.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival, meldt de NPO. De NOS verzorgt dan de voorbeschouwingen en het commentaar. Omroep Avrotros trok zich, net als andere landen, terug omdat Israël meedoet. Welke artiest voor ons land naar het Songfestival in Bulgarije gaat, is nog niet bekend. De voorlopige vrijlating van de verdachte die in het Zeeuwse Vogelwaarde 4 mensen heeft doodgereden, is voor de nabestaanden aangekomen als een mokerslag. Ze reageerden in de rechtszaal vol emotie en ongeloof. Omdat de kans op herhaling klein is, komt de man van 20 onder voorwaarden vrij. Zo mag hij niet autorijden. De kerncentrale in het Zeeuwse Borselen blijft misschien nog bijna 30 jaar open. De staat heeft namelijk een meerderheid van de aandelen gekocht en wil de centrale op die manier langer open houden. Eigenlijk zou die in 2033 sluiten. Het plan voor Borselen is nog niet definitief. Het hangt af van de andere aandeelhouders. En Rusland lijkt weer de luchtverdediging van de NAVO te hebben getest. Een Russische militaire helikopter vloog korte tijd het Poolse luchtruim binnen. Dat gebeurde aan de grens bij de Oostzee en direct gingen Poolse gevechtsvliegtuigen de lucht in. Binnen een minuut keerde het toestel terug naar Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en de zon schijnt, behalve in het noordwesten. Daar is het grijs met enkele buien. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond trekken enkele buien over, morgen vrij zonnig en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.

Modigliani en Hit and Run Lover. Opening uur 2 gevonden voorwerpen. Straks even onthuis, even relaxen, even chillen, even iets voor onszelf doen met een rustige plaatjes. Tegeltjeswijsheid, iets met passie. En we gaan thematisch door de muziek heen, maar nu eerst even iets wat gewoon lekker is.

0: is wel een aardige opmaat naar het onthaastblokje deze.
1: Blancmange.
0: En Waves. Tijd om even te onthaasten, even te relaxen, even te chillen, even tot onszelf te komen. Met enkele rustige deunen. Platen die je tot bezinning brengen, zou je haast kunnen zeggen. We luiden de meditatiebel voor Art of Noise om te beginnen. Meditatiebel moet even gestemd worden, zo te horen. A moment in love. Een universeel moment van liefde.

Shine Silently, Niels Lofgren. Bekend uit de E Street Band van Bruce Springsteen. Besloot het onthaastblokje. Daarvoor hadden we Simon & Garfunkel en The Sound of Silence. En daarvoor Art of Noise en Moments in Love. Nou, tempo langzaamaan weer een beetje omhoog. Difford en Tilbrook.

0: Turn on your love light. Laat je verblinden door de liefde. Oscar Tony Jr. En daarna Turn Me On. I'm a Radio. Ook een soort van love light. Of zet ons op, want wij hebben geen playlist, maar passie.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: En soms passie in de meest letterlijke zin van het woord. Hier is Apollonia 6.

En zij schoten raak midden tussen de ogen van Wax. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen, zo live als een bananenstekker via iceradio.nl. Ik heb zin in iets episch. En er is één band die staat garant voor episch en dat is Yes. Dus van het album 90125 begint niet episch, maar het wordt vanzelf episch. It can happen. Het kan zomaar gebeuren.

De muziek van deze mannen word ik altijd blij van. Een hele onbevangen vrolijkheid zit erin. The Undertones, It's Going to Happen. Later ging Virgil Sharkey solo. Draai ik volgende week misschien wel wat van. Mag ik jullie hartelijk danken voor het luisteren. Deze uitzending zit er zo goed als op. Eén plaatje nog te gaan. Aanstaande maandag is er een nieuwe aflevering. Aanstaande woensdag is de herhaling. En donderdag hoor je me bij Joop nog even. We gaan nu eerst even parachute springen. Tot slot van deze uitzending. Take a parachute. Vertrouw je over aan de wind. En spring het ongewisse tegemoet. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De beslissing om toch mee te doen aan het Eurovisie Songfestival was geen gemakkelijke. Maar er wordt gekozen voor verbinding met Europa. Dat zegt de hoogste baas van de NPO. Net als vorig jaar had de AVRO-TROS zich teruggetrokken omdat Israël meedoet. Een onafhankelijk team vanuit de NPO neemt dit jaar het stokje over. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is na een kort ziektebed overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Kuiper schreef in ruim 50 jaar meer dan 80 boeken, waaronder het boek Het Zakmes, dat later ook een tv-serie werd. Ook was hij scenario-schrijver voor series, films en musicals. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Minister Hans Velbrief denkt dat het verkorten van de duur van de WW wel degelijk werkt. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat het maar leidt tot 8000 extra banen, maar dat effect noemde Velbrief in een debat zeker niet verwaarloosbaar. Het kabinet wil de WW verkorten om meer mensen aan het werk te krijgen. En de Franse Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken van allerlei haatberichten die hij op social media kreeg na de Grand Prix van Spanje. Hij kreeg het toen aan de stok met een teamgenoot. Gasly zegt dat ook zijn vriendin en familie online werden bedreigd en dat er grenzen zijn overschreden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noordwesten grijs met enkele buien en stevige wind. Verder is het overal droog met meer zon en 19 tot 21 graden. Vanavond trekken buien over, vannacht is het droog. Morgen is het zonnig en wordt het een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Haagse burgemeester Jan van Zanen moet de gemeenteraad opheldering geven over de rellen van zaterdag op het Malieveld. Bijna alle partijen willen weten of hij wist dat extreemrechtse groepen hadden opgeroepen tot geweld. Ook willen ze van Zanen horen welke maatregelen waren genomen om ongeregeldheden te voorkomen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij won meerdere zilveren griffels en een gouden griffel voor beste kinderboek, Robin en God. Ook won hij een gouden kalf, een Emmy Award en 2 Musical Awards. Voor een van zijn laatste boeken maakt hij deze week nog postuum kans op een gouden griffel. Kuiper was 74 jaar. Ook België doet dit jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Net als Nederland zoekt België naar verbinding met Europa. Voor Nederland verzorgt een onafhankelijk NPO-team de inzending. Omdat nog niet bekend is wie voor Nederland aan het Songfestival meedoet, gaat het team zelf artiesten benaderen. En de kookzender 24 Kitchen stopt na 15 jaar via de gewone televisie. Vanaf eind maart gaat de zender verder op het streamingsplatform Disney+. Dat meldt RTL Boulevard. Sinds 2011 hadden Nederlandse chefs en presentatoren hun eigen programma op 24 Kitchen. Onder wie Rudolf van Veen en Miljuschka Witsenhausen. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen in het noordwesten regen en flinke wind. Verder overal zonnig en droog met een graad of 20. Vanavond trekken buien over en is onweer mogelijk. 'S Nachts is het droog. Morgen begint met wolken, daarna opnieuw zon en iets frisser dan vandaag met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De NS is teruggefloten door de rechter en moet de reclame van Wakker Dier toestaan op treinstations. Eerst weigerde de NS dat, maar de dierenrechtenorganisatie stapte naar de rechter. In aanloop naar Dierendag wil Wakker Dier posters met een koe, varken en kip ophangen en de vraag: zullen we eens een dagje geen 650.000 dieren eten? Het OM heeft steeds meer bewijs tegen Glenn V. Die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw in Amsterdam. Er is een nieuw DNA-spoor gevonden en justitie zegt ook dat het energieverbruik in een woning die nacht verdacht hoog was. Mogelijk heeft hij van alles gewassen om sporen uit te wissen. Glenn V. ontkent alles. In het centrum van Utrecht begint straks een stille tocht voor Alfredo Gulu. Hij stierf anderhalve week geleden bij zijn arrestatie in Rotterdam. Gisteren was zijn uitvaart. Mensen is gevraagd zich te verzamelen op het Domplein, waarna de stille tocht om 7 uur begint. Die is ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. En een stormvloed aan aanmeldingen voor het nieuwe Hives. Op de eerste dag hebben zich al 250.000 mensen aangemeld, nadat gisteren bekend was geworden dat het platform na 13 jaar nieuw leven wordt ingeblazen. In de hoogtijdagen had Hives 10 miljoen gebruikers, maar het stopte omdat concurrent Facebook veel populairder was. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en er trekken een paar buien vanuit het noordwesten over. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Morgen is het vrij zonnig en wordt het iets koeler dan vandaag, een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij het Julianapark in Utrecht zijn tussen de 80 en 100 woningen ontruimd vanwege een gaslek die ontstond tijdens werkzaamheden. Bewoners worden opgevangen. Het lek zelf is dicht, maar een kelder is met zoveel gas volgelopen dat het nog steeds gevaarlijk is. De brandweer is waarschijnlijk nog uren bezig. De arts die vorig jaar een einde maakte aan het leven van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd, dat meldt Nieuwsuur. Door hersenschade was bij het kind sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Een commissie zei al dat de arts zorgvuldig had gehandeld en daar gaat het OM in mee. De arts is opgelucht. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening. De burgemeester heeft dat besloten om nieuwe rellen te voorkomen, zoals vorige week. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. En het Nederlands elftal heeft de laatste training achter de rug voor de Nations League-wedstrijd morgen tegen Duitsland. Oranje trainde met de complete selectie en dus deed ook verdediger Jurriën Timber mee. Hij herstelt van een liesblessure en ontbrak tot nu toe telkens. Of Timber morgen meespeelt, wilde bondscoach Xavi nog niet zeggen. En dan nu het weer van Weer Online. Er komen vanuit het noordwesten wat buien aan, maar vannacht klaart het weer op. Morgen is het vrij zonnig, maar wel iets koeler dan vandaag. 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Wat kind vindt.

Letterlijk het meer funky broertje van Spargo was dit. Fruitcake, 1981. De bassist was de broer van Eller Driessen. Eller Driessen was van Spargo. Jan-Paul Driessen was van Fruitcake. En die speelde de bas en was ook een van de oprichters van deze band. Die in de jaren 80 heel langzaam stierf. Geen grote hit hierna meer heeft gehad. Maar wel onder andere de vader of de moeder was van Mai Tai. Want de zangeressen van Fruitcake gingen uiteindelijk op in Mai Tai. De eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt op Ice Radio. Op maandag tussen 1 en 2. Woensdagavond tussen 7 en 8 uur. Van Fruitcake naar Fresh Cakes. Dat was het debuut van Bungie.

0: Carefree.
1: Leuk Nederlands indiebandje Bungie en Carefree. Mensen die naar de Amsterdam Dance Event gaan, die weten waarschijnlijk wel wie dit zijn. Max Dean en zijn broer Luke Dean uit Engeland.

The War on Drugs. Waarom die band zo heet, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Omdat het niks met muziek te maken heeft. Nou, de band zelf maakt echt wel goede muziek hoor. Who's That? Daarvoor Max en Luke Dean. Amsterdam Dance Event klanten. Not a problem. Almost Monday. Daarvan weet ik ook niet precies waarom die band zo heet. Maar ik weet wel dat ze het altijd alleen maar met kleine lettertjes willen schrijven. Ga ik niet verder naar vragen.

goede popmuziek met een vleugje nieuw disco van Almost Monday. Het nummer heette French Kids. Will Eason maakt altijd lekkere jazzy, funky muziekjes. Hij heeft Immy in de arm genomen. En Immy is een Engelse zangeres met een jazzy, zacht stemmetje. Dat klinkt uitstekend op Ice Radio op maandag tussen 1 en 2. En woensdagavond tussen 7 en 8 in Wat Kind Vindt.

zich een interessant verhaal natuurlijk. Wyclef Jean, 1997, kwam uit de Fugees, ging zijn eerste eigen album opnemen, Carnival. En daarop dit nummer, We Trying to Stay Alive, gesampled natuurlijk de Bee Gees, Staying Alive, die daar trouwens niet zo heel erg blij mee waren. Maar dit nummer rapte hij samen met Pras van de Fugees, waar hij dus net vandaan kwam. Nou, het blijft allemaal gecompliceerd, de relaties in de popmuziek. Danielle Ponder is een Amerikaanse dame die eerst strafrechtadvocaat was en in 2022 dacht, nou ja, ik ga iets heel anders doen. Ik ga gewoon zingen.

Mooie tekst ook, hè? I made a fool of me, I made a god of you. Danielle Ponder is al sinds 2022 dus actief in de muziek. En dit was wel het eerste wat ik uiteindelijk van haar hoorde. En toen was ze dus al jaren onderweg. In de jaren 80 had ik ook de ambitie om muziekjes te maken. Toen had ik een drumcomputertje gekocht. Een Roland drumcomputertje. En ik denk dat Nick Hansen die computer ook heeft.

Nick Hansen en Maintain. En dat drumcomputertje, daar heeft hij in ieder geval veel meer mee gedaan dan ik ooit had gekund. Van een drumcomputer, ja, dan heb ik toch wel nu de neiging om even naar de akoestische muziek te gaan. Even wat akoestische geluiden. Kings of Leon zijn daar koningen van. Kunnen ze goed. Dit is My Whole World.

Met een behoorlijke akoestische invloed. Kings of Leon and My Whole World. Nou, als we dan van akoestisch naar akoestisch plus drumcomputer gaan, dan komen we bij de moderne jazz. Een moderne jazzproducer, een singer-songwriter in de jazzy muziek is Andy in Toronto in Canada. Samen met Savannah Ray, een hele mooie zangeres, is dit Safe.

moderne jazz van Andy. A-N-D-Y-E. Dus die E is extra erachteraan geplakt. Samen met Savannah Ray en Safe. 2013, we gaan naar Jay-Z. Hij zat niet in zijn beste tijd. Hij bracht een, ja, het was een cd of een album, hoe noem je dat? Maar eigenlijk was het een bijeengeraapt zootje van nummers. Hij gooide dat bij elkaar en hij noemde het Magna Carta, de Holy Grail. Dat klinkt heel bombastisch. Het was dan ook opvallend slecht eigenlijk. Er staat één nummer op dat ik heel mooi vind en dat is deze, Picasso Baby.

The Free is dit. Thank you. Live in Sutherland, 1970. We kennen ze natuurlijk allemaal van All Right Now. Maar dat liveconcert in Sutherland is doorspekt met blues. Mr. Big was dit. Daarvoor Jay-Z en Picasso Baby. In Frankrijk spelen de Superman Lovers. We kennen ze eigenlijk alleen maar van Starlight. Heel elektronisch. Maar ze zijn ook best wel zangmatig heel sterk. Close Harmony zingen ze. Ja, luister maar. Dit is Midnight Train. Heel anders.

Superman Lovers, Midnight Train, met Close Harmony en mooi pianospel. Dat is toch heel wat anders dan Starlight, toch? De voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Maandag tussen 1 en 2, woensdagavond tussen 7 en 8. Ik geef je met een gerust hart over aan mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet, IJs.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gevaarlijke situatie rondom een gaslek in de Utrechtse wijk Zuilen is onder controle. De bewoners van 80 tot 100 ontruimde huizen mogen weer terug en alle afgesloten straten gaan weer open. Het lek zelf was al even dicht, maar een kelder stond nog vol gas. Het is de brandweer nu gelukt om dat gas weg te halen. In het centrum van Utrecht hebben tientallen mensen meegelopen in een stille tocht voor Alfredo Gulu. Hij stierf bij zijn arrestatie in Rotterdam. De tocht was ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. Een spreker zei dat de meeste mensen die bij een arrestatie overlijden een migratieachtergrond hebben en dat de politie ze als verdachte ziet. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein heeft een lagere straf gekregen voor seksueel misbruik van een productieassistente in 2006. Daarvoor kreeg hij eerder 23 jaar cel, maar die straf verviel na hoger beroep. Nu is hij veroordeeld tot 15 jaar. De vele beschuldigingen tegen Weinstein hebben uiteindelijk geleid tot de MeToo-beweging. En mogelijk is het ontstaan van Parijs ontdekt. Vlakbij de Notre-Dame, op een eilandje midden in de stad, is een oud muurtje gevonden met daarop brandsporen die dateren uit 10 tot 200 jaar voor Christus. Het zou overeenkomen met wat Julius Caesar ooit over Parijs zei. De Franse minister van Cultuur noemt het een enorme doorbraak. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt steeds bewolkter en er trekken wat buien over vanuit het noordwesten. Vannacht klaart het weer op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig met een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Premier Rob Jette heeft op de VN-top in New York gesproken met de Oekraïense president Zelensky. Jette zei dat Oekraïne moet doorgaan met hervormingen, hoe lastig dat ook is door de Russische aanvallen. Verder zei Jette dat Oekraïne de corruptie in eigen land moet aanpakken, omdat dat belangrijk is om bij de EU te mogen komen. Amerika heeft president Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami eind dit jaar. Dat zei buitenlandminister Rubio tijdens de VN-top in New York. Sinds de oorlog in Oekraïne bleef Poetin steeds weg van de G20-top. Hij wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren. Maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. Het is nog niet bekend wie voor Nederland naar het Songfestival gaat, maar één ding is zeker. Het wordt niet Ilse de Lange. Ze heeft vaak gezegd dat ze graag weer mee wil doen, maar in de talkshow Eva zei ze nu dat haar agenda te vol is. Verder wordt de naam van Davina Michel vaak genoemd. En Nederland speelt morgen zijn eerste Nations League-wedstrijd tegen Duitsland en de Duitse bondscoach Jurgen Klopp is daar blij mee. Volgens hem is Nederland een ijzersterke en dus ideale tegenstander. Ook zegt Klopp sommige Nederlandse spelers beter te kennen dan de Nederlandse bondscoach Xavi. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 15 met vanuit het noordwesten wat buien en toenemende bewolking. Vannacht verdwijnen de buien weer. Morgen wordt het met 18 graden iets koeler dan vandaag, maar het wordt wel zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Tientallen boze boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen omdat ze bezorgd zijn over de Utrechtse stikstofplannen. De provincie wil onder meer een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden. In een volle foyer van het provinciehuis uiten de boeren hun ongenoegen. Sommigen zijn met de trekker gekomen. De Arnhemse burgemeester Marcouch maakt zich zorgen over hoe de politiek de politie aanstuurt. Aanleiding is het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van religieuze bijeenkomsten, zoals voor de Ramadan. Dat besluit kwam na kritiek vanuit politieke partijen. Die vonden dat de neutraliteit van de politie in het geding kwam. Op steeds meer Zeeuwse stranden spoelt olie aan. Dat meldt de provincie Zeeland. Het gaat om de kust van Walcheren, Noord-Beveland en bij de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie waarschuwt mensen om contact met de zwarte stookolie te vermijden en ook niet te gaan zwemmen waar olie drijft. En het gaslek vanmiddag bij het Julianenpark in Utrecht ontstond bij werkzaamheden aan een gasleiding. In 4 straten werden zo'n 90 huizen uit voorzorg ontruimd. Het lek zelf was vrij snel gedicht, maar het gas had zich opgehoopt in de muren en kelder van een appartementencomplex. Pas toen het was verwijderd, mocht iedereen terug. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn nog enkele buien die vanuit het noordwesten overkomen. Vannacht klaart het weer op en neemt de wind af. Morgen is er veel zon, met alleen wat stapel- of sluierwolken. Het wordt een graad of 18, iets kouder dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Utrecht is een stille tocht gehouden voor Alfredo Gulu, die overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Tientallen mensen liepen mee, legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Ook werd er gesproken over politiegeweld en was Justice for Alfredo te lezen op bordjes en spandoeken. De uitvaart van Gulu was gisteren. Justitie wil 3 mannen uit Drenthe ruim 2 tot 4 jaar de cel in hebben voor oplichting. Ze zouden dure producten hebben besteld bij Amazon, zoals telefoons. Die werden niet betaald omdat ze het zouden terugsturen, maar dat deden ze niet. Amazon eist ook een schadevergoeding van 2 miljoen euro. Premier Jette blijft niet weg van de G20-top eind dit jaar in Miami als daar ook president Poetin aanschuift. Amerika heeft hem uitgenodigd. Jette zegt eerst maar af te wachten of Poetin ook echt komt. Er wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren, maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. En in Berlijn lag het vliegverkeer vanavond bijna een uur stil nadat er een drone was gezien. Er mochten geen vliegtuigen landen of vertrekken. De drone is niet meer gevonden. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde in Berlijn. In een half jaar tijd zijn er bijna 30 meldingen geweest, het vaakst van heel Duitsland. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Utrecht is een stille tocht gehouden voor Alfredo Gulu, die overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Tientallen mensen liepen mee, legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Ook werd er gesproken over politiegeweld en was Justice for Alfredo te lezen op bordjes en spandoeken. De uitvaart van Gulu was gisteren. Justitie wil 3 mannen uit Drenthe ruim 2 tot 4 jaar de cel in hebben voor oplichting. Ze zouden dure producten hebben besteld bij Amazon, zoals telefoons. Die werden niet betaald omdat ze het zouden terugsturen, maar dat deden ze niet. Amazon eist ook een schadevergoeding van 2 miljoen euro. Premier Jette blijft niet weg van de G20-top eind dit jaar in Miami als daar ook president Poetin aanschuift. Amerika heeft hem uitgenodigd. Jette zegt eerst maar af te wachten of Poetin ook echt komt. Er wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren, maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. En in Berlijn lag het vliegverkeer vanavond bijna een uur stil nadat er een drone was gezien. Er mochten geen vliegtuigen landen of vertrekken. De drone is niet meer gevonden. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde in Berlijn. In een half jaar tijd zijn er bijna 30 meldingen geweest, het vaakst van heel Duitsland. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Utrecht is een stille tocht gehouden voor Alfredo Gulu, die overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Tientallen mensen liepen mee, legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Ook werd er gesproken over politiegeweld en was Justice for Alfredo te lezen op bordjes en spandoeken. De uitvaart van Gulu was gisteren. Justitie wil 3 mannen uit Drenthe ruim 2 tot 4 jaar de cel in hebben voor oplichting. Ze zouden dure producten hebben besteld bij Amazon, zoals telefoons. Die werden niet betaald omdat ze het zouden terugsturen, maar dat deden ze niet. Amazon eist ook een schadevergoeding van 2 miljoen euro. Premier Jette blijft niet weg van de G20-top eind dit jaar in Miami als daar ook president Poetin aanschuift. Amerika heeft hem uitgenodigd. Jette zegt eerst maar af te wachten of Poetin ook echt komt. Er wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren, maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. En in Berlijn lag het vliegverkeer vanavond bijna een uur stil nadat er een drone was gezien. Er mochten geen vliegtuigen landen of vertrekken. De drone is niet meer gevonden. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde in Berlijn. In een half jaar tijd zijn er bijna 30 meldingen geweest, het vaakst van heel Duitsland. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Utrecht is een stille tocht gehouden voor Alfredo Gulu, die overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Tientallen mensen liepen mee, legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Ook werd er gesproken over politiegeweld en was Justice for Alfredo te lezen op bordjes en spandoeken. De uitvaart van Gulu was gisteren. Justitie wil 3 mannen uit Drenthe ruim 2 tot 4 jaar de cel in hebben voor oplichting. Ze zouden dure producten hebben besteld bij Amazon, zoals telefoons. Die werden niet betaald omdat ze het zouden terugsturen, maar dat deden ze niet. Amazon eist ook een schadevergoeding van 2 miljoen euro. Premier Jette blijft niet weg van de G20-top eind dit jaar in Miami als daar ook president Poetin aanschuift. Amerika heeft hem uitgenodigd. Jette zegt eerst maar af te wachten of Poetin ook echt komt. Er wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren, maar Amerika erkent dit internationaal strafhof niet. En in Berlijn lag het vliegverkeer vanavond bijna een uur stil nadat er een drone was gezien. Er mochten geen vliegtuigen landen of vertrekken. De drone is niet meer gevonden. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde in Berlijn. In een half jaar tijd zijn er bijna 30 meldingen geweest, met vaakst van heel Duitsland. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.